Goedemorgen allemaal en welkom. Happy Thanksgiving weekend. Ik ben Martin van Denzen en u luistert naar de Dutch Dutch. Nou luisteraars, we openen vandaag met de fluitjesdans. En dat is een muziek uit het jaar van het jaar 1986. Nou vandaag heb ik weer wat muziek van radio.nl, liedjes van vroeger. Ik hoorde van luisteraars dat ze het leuk vonden van vorige week met ons programma. Dus we gaan nu luisteren naar Jan Smit. De zomer is voorbij en daarna breng ik u het nieuws.

Nou, de zomer mag dan wel officieel voorbij zijn. Ik weet zeker dat we nog prachtig najaarsweer krijgen. En ik denk dat het er dit weekend hier bij ons ook redelijk uitziet. En ik ga verder met het nieuws. En ik heb hoop rumoerig liefst een nieuws uit Nederland gekregen. Want het is een beetje rommelig daar. En daar hebben we dan. Traangas, rondvliegende stenen en branden. Zware rellen op protestdag in Brussel. Honderden jongeren zorgden vrijdag voor zware rellen in Brussel tijdens de protestdag van vakbonden. Online was opgeroepen tot een scholierenprotest tegen het onderwijs. Ruilschoppers bekogelden de politie met stenen, glazen, flessen en vuilnisbakken. De politie had onder meer traangas en een waterkanon ingezet. De vakbonden hadden voor vrijdag een protest aangekondigd tegen bezuinigingsplannen van de regering. Volgens de politie namen 30.000 mensen deel aan de betoging, al sprak vakbond ABVV van 50.000 deelnemers. De betoging verliep grotendeels rustig. Nou ja, wat noem je dan rustig? En zo in België gaan ze ook tekeer. En twee mensen neergestoken bij gevecht tussen jongeren tijdens Leiders Ontzet. Twee mensen zijn zaterdagavond op 3 oktober gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Daar waren op dat moment volop festiviteiten vanwege Leidens Ontzet. Het steekincident gebeurde rond 22:45 s'avonds bij de kermis op de Molenwerf. Er ging een confrontatie tussen twee groepen jongeren aan vooraf. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongeren zijn weggerend. En vanwege de festiviteiten rond Leidens Ontzet was het heel erg druk in de binnenstad. En de politie vroeg getuigen dan ook om zich te melden. En dronken ouders met baby opgepakt in de trein. Gesprek was nauwelijks mogelijk. Twee dronken ouders zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op station Dordrecht. Ze zaten met hun baby in de trein en waren niet meer in staat voor het kind te zorgen. Het echtpaar was zo onder de invloed dat een normaal gesprek nauwelijks mogelijk was, liet de politie op Instagram weten. Hun kind was nog geen een jaar oud. De ouders zijn aangehouden op verdenking van het opzettelijk in een hulpeloze toestand achterlaten van een hulpbehoevend persoon. Ze waren zo dronken dat ze niet meer voor de baby konden zorgen. Ook werkten ze niet mee aan de controle. Het kind is door de politie meegenomen en nagekeken door ambulancepersoneel. Ook werd het crisisteam ingeschakeld. Dat team heeft tijdelijke opvang voor het kind geregeld. En Transavia gaat flink bezuinigen vanwege onvoldoende winst. Transavia wil fors bezuinigen om de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Hoe het bezuinigingenprogramma er precies uit gaat zien en of er banen verdwijnen, is volgens de woordvoerder nog niet bekend. En de Oranjevrouwen boeken een monsterzegen op Hongarije. De Oranjevrouwen hebben vrijdag in het Hongaarse Velkiskut uitstekende zaken gedaan in de jacht op een ticket voor het wereldkampioenschap voetbal van 2027 in Brazilië. De ploeg van bondscoach Arjan Vuurink won in de eerste ronde van de play-offs met 8-0 van Hongarije. En de politie achtervolgde een verdachte in de omgeving van de boys in Den Bosch met 200 km per uur. De politie heeft vrijdagavond een bestuurder achtervolgd die er met een snelheid van 200 km per uur vandoor ging. Uiteindelijk werd de verdachte aangehouden, vermoedelijk nadat de banden waren lekgeslagen. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch, dat meldt de politie. Wat de aanleiding was voor de achtervolging is niet duidelijk. Wel liep de snelheid tijdens de achtervolging op tot 200 km per uur. Uiteindelijk kwam de auto van de verdachte tot stilstand op de N65 ter hoogte van Udenhout, in de buurt van Tilburg. Vermoedelijk waren meerdere banden van het voertuig lekgeslagen. De verdachte is vervolgens aangehouden en de politie gebruikte daarbij pepperspray. De politie doet verder onderzoek naar het incident.
En de restaurantrekening gaat volgend jaar verder omhoog. De prijzen in de Nederlandse restaurants en cafés zullen volgend jaar stijgen, verwacht de Food Service Institute Nederland. Food Service Institute rekent, de FSIN, rekent voor volgend jaar een 4,5% hogere prijzen bij restaurants, broodjeszaken en cafés. Samen met de supermarkt, speciaalzaken, komt de verwachte prijsstijging uit op 3,5%. De FSIN-directeur Patrick Bramer voelt een pittig jaar aankomen. Volgens hem is de consument nog niet afgehaakt, maar wel een stuk kritischer geworden. In supermarkten zoeken mensen vaker naar goedkopere producten en aanbiedingen. Bij restaurants en cafés gaat het om een andere afweging. Ga ik eigenlijk wel? En als ik ga, is het bezoek met geld wel waard? Nou, ik denk, luisteraars, het zal hier bij ons wel hetzelfde wezen. En Nederland geeft diamant uit Rijksmuseum en andere objecten terug. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië die in de koloniale periode onterecht naar Nederland werden gebracht. Het gaat onder meer om een geslepen diamant van 36 karaat, een handgeschreven Koran en een traditioneel zwaard. De teruggave komt er op verzoek van Indonesië, meldt het ministerie van Onderwijs. 18 objecten worden nu beheerd door het Wereldmuseum en de twee andere door het Rijksmuseum. Minister Rian Letchert volgt met de teruggaven het advies van de Commissie Koloniale Collecties. Die commissie deed uitgebreid herkomstonderzoek en toonde aan dat bij alle objecten sprake was van onvrijwillig bezitverlies. Met deze teruggave dragen we bij aan het

na de coronapandemie te maken met een teruglopende vraag naar fietsen en had een grote onverkochte voorraden. Ook de problemen rond de veiligheid van Baboe bakfietsen, die tot een terugroepactie leidden, hadden het bedrijf stevig onder druk gezet en zorgden voor reputatieschade. Begin dit jaar had Accel nog een akkoord met schuldeisers gesloten om de toekomst veilig te stellen. Maar volgens de curatoren konden de ondernemingen hun lopende kosten niet meer betalen. Bij het bedrijf werken ongeveer 2000 mensen verspreid over 15 landen. En tot slot, Henk Wijngaard wil weer optreden. Mijn lichaam heeft een enorme dreun gekregen, zegt Henk Wijngaard, 80 jaar oud. En hij wil zodra het weer kan, weer optreden. Dat vertelde de zanger, bekend van het nummer met de vlam in de pijp, in de Telegraaf. Henk onderging vorige maand een hartoperatie. En het weer in Nederland. Nou, vandaag vallen er talrijke gure buien en het is er met een graad of 15 ronduit koel. De wind waait uit het westen en het is vlak aan zee weer krachtig tot hard met windstoten tot 80 tot 85 kilometer per uur. Mooi weer om te kitesurfen. Vooruitzichten tot 12 oktober, de komende maandag en dinsdag goed deels droog met meer zon en tijdelijk een hogere middagtemperaturen. Nou, luisteraars, en het weer hier? Ik zou zeggen, kijk maar naar buiten. Hierin ook veel schijnt de zon. En dat zal dan bij mij in Guelph ook wel zo wezen. Toen ik vanmorgen wegging, was het een beetje aan de koele kant, maar best om uit te houden. En er was een prachtige rode lucht toen de zon opging. Tot zover het nieuws.

Bedankt Piraten. Dat was een liedje uit 1978 van vader Abraham. En na een paar boodschappen, dan komt vader Abraham terug met de kinderen hebben vragen.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

wie van u is wel eens in het cafeetje van oma Arie geweest? En zoals ik al zei, dit was een liedje uit 1997. En dat was gezongen door Nico Landers. En na het volgende liedje breng ik u het Community News.

die mooie draaiorgels. Dat brengt toch wel een hoop herinneringen op van vroeger van thuis. Er kwam de draaiorgel in de straat en met zijn centenbakkie. En dan vroegen we aan moeder, krijgen we een paar centen? En dan kreeg hij weer een paar centen en dat deden we dan in een bakkie. En soms bleef hij wel eens een poosje staan. En dan af en toe begonnen de mensen gewoon op straat te dansen. Ja, het eenvoudige leven, zoveel jaartjes terug. En weet je wat, ik ga maar verder met het Community News. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Ik wil ook wel eventjes zeggen natuurlijk dat alle Duca-kantoren zijn aanstaande maandag vanwege Thanksgiving gesloten natuurlijk. Maar die ATM's zijn open. Zo, als u patiënten nodig hebt, kunt u nog altijd terecht. Vooral als je misschien een paar centen wil hebben om nog een donatie te maken voor de arme mensen. En je kunt altijd een food parcel kopen en afgeven bij een van de firehalls in uw omgeving. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Are you looking for a secure way to grow your savings, whether in a registered or non-registered account? Our new MarketLink Guaranteed Investment Certificates offer the potential for market-based returns with no risk to your principal and no management fees. These investments are ideal for members seeking a balance between security and opportunity. Now, with a 3 to 5 year investment horizon, and now staat hierbij natuurlijk dat these offers were available until 21 September. Natuurlijk alweer een paar weken geleden. Maar ja, you can always check for more information with your local branch, or you call Member Connect and na maandag. Of vandaag misschien nog wel. You call 1-866-900-3822. En als dat niet meer werkt, dan ben je te laat. Maar ze hebben altijd nog wel wat andere investment opportunities. En save the date for their upcoming fall vendor sale at Durham Christian Homes op zaterdag 7 november. Dat is over een paar weken. The sale will be held indoors at Durham Christian Homes, 200 Glen Hill Drive South in Whitby. The admission is geheel voor niks, de toegang is gratis. De deuren gaan open om 9 uur en tot 1 uur. Now you can park in the visitors' parking spaces. They are clearly marked with a V. Now this is a perfect time to pre-shop for Christmas. Vendors will have jewelry, gift baskets, jams, salsas, baked goods, stroopwafels, woodcrafts, knit and crocheted items, plants, Christmas decorations, gift cards raffle, enzovoort, enzovoort. And Curtis Dutch Imports will be there with gift items and Dutch favorite goodies. And our Friendship Cafe will have croquettes, scones, cinnamon buns, ham and cheese on the bun, pea soup, poffertjes, tea, coffee. Maar ik zie er geen haring bij staan. Nou ja, we hope to see you there. Luisteraars, I'm going to try this year to go after the show. I'm going to go straight on to Whitby op 7 november. En dan ga ik ook eens naartoe. En wat heb ik dan nog meer? Natuurlijk dus de koffieclubs in onze omgeving. Nou, in Oakville is elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is op dinsdag 20 oktober. En de Guelph Coffee Club is de derde woensdag van de maand en wel op 21 oktober. Nou, wilt u meer informatie hebben over het Community News of de Coffee Clubs? U kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. Laat gewoon maar een berichtje achter en dan komt alles voor elkaar. En heeft u soms een vraag om een speciaal liedje te spelen voor een verjaardag, een anniversary of geef niet wat, of misschien gewoon voor de gezelligheid. Hetzelfde nummer kunt u mij bereiken, 416-226-0620. En wij gaan luisteren naar Chicken Charlie. Wij zijn niet bang en hebben geen schrik.

0: Ja, wij zijn niet bang. En terwijl het liedje draaide, zat ik hier op de monitor te kijken. En ik zie de molens draaien bij de Zaanse Schans. En er lopen een hoop mensen rond. Maar ze lopen allemaal met dikke jas aan. En de wind is vrij stevig daar. Het is een beetje guur weer in Nederland. En ook met het koudere weer hier, dan beginnen we onze botten wat te kraken natuurlijk. Maar daar kunnen we wat aan doen. Try Ultimate Glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine. For better joint health.
0: En luisteraars, het is een redelijk weer hier. Ik weet zeker dat er nog mensen aan het zeilen zijn. En ik ben benieuwd of onze kapitein van de Quitclaim nog op zijn zeilboot ronddobbert op het Ontario Meer. Captain Sy, deze is voor jou en alle andere zeilers.

Wat een lekkere meezingertje. Geniet u er ook zo van? Ik zit hier zelf lekker mee te zingen. Nou, het is Thanksgiving this weekend, luisteraars. En dan komen we samen met familie en vrienden om dank te geven voor al het goede dat we mochten ontvangen van het laatste jaar. Maar er zijn natuurlijk ook mensen onder ons die helemaal alleen en eenzaam zijn. Denk ook aan hun. Bel hem of haar op. Of nodig ze uit om te genieten van uw Thanksgiving dinner. Hier is een liedje geheten Gevangenen tussen vier muren.

Ja, luisteraars, de meesten van ons hebben, ondanks af en toe wat tegenslag, hebben we toch veel om dankbaar voor te zijn. En dat is niet iedereen gegund. Ikzelf, ik ben elke dag dankbaar dat ik gezond ben en elke week dit programma kan doen. En ik ben ook dankbaar voor mijn kleine familie in Guelph, vooral mijn kleine Lucas, die nu 6 jaar oud is, waar ik heel veel plezier mee heb. En ook de vele vrienden om me heen. Hier is een liedje gezongen door Mark Gerritsen, geheten Dankbaar.

En dat was Mark Gerritsen met een liedje geheten Dankbaar. Nou, ons uurtje loopt alweer op het einde eigenlijk. Ik wens u alvast allemaal een hele fijne Thanksgiving weekend toe. Samen met familie en vrienden. En laten we ook onze ouders dankbaar zijn. Ja, waarom zeg ik dat nou? Want laten we eerlijk zijn, zonder hun hadden wij hier niet geweest. Zo, we gaan luisteren naar Mieke met Bedankt, lieve ouders. Een liedje van vader Abraham.

dat blijft toch altijd een prachtig, prachtig lied. Nou, luisteraars, ik zag nog wat nieuws. Dat had natuurlijk weer met de oorlog te maken. Met de begraafplaatsen in Margraten. En het is als volgt. Meer dan 80 jaar verzorgde de familie van Benjamin van Wissen, hij is 43, het graf van een onbekende Amerikaanse soldaat in Margraten. Nu is eindelijk zijn naam bekend, Dwayne Walter Payne. Met de nieuwste DNA-technieken werd zijn identiteit onthuld, wat tot grote emoties leidde bij Annette, zijn kleindochter in de Verenigde Staten. Reconstructie van een onwaarschijnlijke zoektocht. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is toch wel prachtig dat ze dat hebben en mensen toch weer weten waar hun geliefde eigenlijk is en wat er misschien niet wat er gebeurd is, maar toch dat ze weten dat die waar die nu is en die mensen kunnen nu vanuit Amerika ook het graf bezoeken van hun familielid. Nou, ik denk dat ik er vast afscheid ga nemen van u. Ik wens u allemaal een heel mooi Thanksgiving weekend. I've been doing a shout out to a special person in Bolton. En wees dankbaar voor al het goede dat we mochten ontvangen. Wees dankbaar voor familie en vrienden. Vrienden zijn heel belangrijk, vooral als we ouder worden. Ik ken een paar mensen van mijn leeftijd. En als ik ze dan hoor praten, dan denk ik, ja, ik ben ook 87. Maar jullie klinken oud. Ik denk nooit oud. Maar ja, sommige mensen die klagen graag. En dat is wel makkelijk zeggen, je moet niet klagen. Maar je weet nooit wat er anderen met zit natuurlijk. En ik ga eindigen met deze gezegde. Het leven is goed als je elke dag even stilstaat bij waar je dankbaar voor bent. Het leven is goed als je elke dag even stilstaat bij waar je dankbaar voor bent. Life is good if you just stop for a few minutes every day and think about what you're thankful for. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen met Matteo at the controls. En Matteo, from Matteo and I, we wish you all a very happy Thanksgiving and till next week. Bye-bye.